0: onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielenbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. Inwoners van de Jan van Daalstraat in Beers zijn teleurgesteld over de gewijzigde route van de Nijmeegse Vierdaagse. De gemeente Land van Kuik heeft de route aangepast om verkeersdrukte te verminderen, waardoor wandelaars dit jaar niet meer door de straat komen. Bewoners missen de aanmoediging en gezelligheid. De gemeente belooft volgend jaar opnieuw naar de route te kijken. De campagne Hoe is het? Is dit jaar opnieuw aanwezig tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Pro Persona Preventie en 11 gemeenten willen het gesprek over mentale gezondheid bevorderen. Bezoekers kunnen hun gevoelens delen via een gevoelsthermometer en deelnemen aan gesprekken. De campagne vindt plaats van 22 tot 24 juli in verschillende gemeenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Guess what they dance in Colombia?

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid.

0: In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroep-lvc.nl.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielenbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. Inwoners van de Jan van Daalstraat in Beers zijn teleurgesteld over de gewijzigde route van de Nijmeegse Vierdaagse. De gemeente Land van Kuik heeft de route aangepast om verkeersdrukte te verminderen, waardoor wandelaars dit jaar niet meer door de straat komen. Bewoners missen de aanmoediging en gezelligheid. De gemeente belooft volgend jaar opnieuw naar de route te kijken. De campagne Hoe is het? Is dit jaar opnieuw aanwezig tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Pro Persona Preventie en 11 gemeenten willen het gesprek over mentale gezondheid bevorderen. Bezoekers kunnen hun gevoelens delen via een gevoelsthermometer en deelnemen aan gesprekken. De campagne vindt plaats van 22 tot 24 juli in verschillende gemeenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierde. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten, waar af en toe een drupje regen kan vallen.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de 2e en 3e verdieping. Op de 3e verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kaak. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: Patricia Pai, het jaar 1968 met grote catastrofe. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd nog in bed ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroepland van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Nauws en ik ben bij je tot 9 uur. 1967 met de Thielman Brothers, Little Bird.
1: Jo Nauws, als de jeugd nog in bed ligt.
2: Omroep Land van Kuik.

1967, de Thielman Brothers met Little Bird. Zorg je regelmatig voor een partner, ouder of naaste die woont in een wijk met betaald parkeren? Dan kun je in veel gemeenten een speciale mantelzorgparkeervergunning krijgen. En daarmee kun je goedkoper of soms zelfs gratis parkeren tijdens je mantelzorgtaken. Vicky Leandros, 1972, après toi.

1962, je hoorde Anneke Groenlo met Brandend Zand en Vicky Leandros. Zong in 1972 Apretois. Hoge parkeerkosten zijn een extra belasting voor mensen die al veel tijd en energie kwijt zijn aan mantelzorg. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat je in veel gemeenten een speciale mantelzorgvergunning kunt aanvragen als je regelmatig zorgt voor iemand in een betaald parkeergebied. De regels verschillen wel sterk per gemeente. 1962, de Blue Diamonds ga ik voor je draaien met een medley.

En dat was natuurlijk Freddy Quinn met zijn slager, zijn grote succes, Jungen komt bald wieder. Het jaar 1963 en de Blue Diamonds namen een medley op in 1962 die ik voor jou draaide. Een mantelzorgparkeervergunning is een speciale parkeervergunning voor mensen die langdurig en regelmatig mantelzorg geven aan iemand die in een bepaald parkeergebied woont. Zo'n vergunning is bedoeld om mantelzorg makkelijker te maken. In sommige gemeenten krijg je een digitale vergunning die gekoppeld is aan je kenteken. Andere gemeenten werken met bezoekersuren of speciale parkeerpassen. Er zijn meestal wel kosten aan verbonden. We gaan luisteren naar de groep Het uit 1965 met Ik heb geen zin om op te staan.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan? Heel hartelijk dank, Joe.

1964, Nigel Five met Mockingbird Hill en Het zong in 1965, Ik heb geen zin om op te staan. Gemeenten bepalen zelf de voorwaarden voor een mantelzorgvergunning. Vaak moet je kunnen aantonen dat je regelmatig mantelzorg verleent, dat de zorgvrager woont in een gebied met betaald parkeren en dat de zorg langdurig nodig is. Soms vraagt de gemeente om een mantelzorgverklaring. Ook kan een gemeente eisen stellen aan hoe vaak je langskomt of hoeveel uur zorg je verleent. Het kan ook zijn dat de aanvraag loopt via degene voor wie jij zorgt. Carlos Otero, het jaar 1962 met Bruine Tamara.

Verbazingwekkend hoe actueel dit liedje uit 1965 vandaag de dag nog is. Boudewijn de Groot. Wel te rusten, meneer de president en Carlos Otero zongen 1962 Bruine Tamara. 1964 Dave Berry, This Strange Effect.

0: Als de jeugd nog in bed ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Voetbal is oorlog. Rinus Michels heeft in 1971, toen hij trainer van Ajax was, handen en voeten gegeven aan de uitspraak voetbal is oorlog. Een voetballer bij Ajax is een onderdeel van het geheel en is geen individu in een elftal. Een Frans soldaat kan zich ook niet permitteren om als normaal denkend mens te handelen. Michels had het over totaal voetbal, dat niet alleen uit bewegelijkheid en frivoliteit bestaat, maar dat daarvoor ook een zekere hardheid nodig is. Als ik nu kijk naar het Nederlands elftal, dat kansloos verloren van Marokko, dan zie ik hier elementen terug van de visie van Michels. Ronald Koeman heeft een soort Catenaccio-voetbal gespeeld, waarbij de spelers zich maar moesten aanpassen aan het systeem. Catenaccio is een ultra-defensief Italiaans spelsysteem, waarbij er een vaste mandekking is en waarbij het resultaat boven het vermaak gaat. Winnen met 1-0 is de absolute norm en bijna was dat gelukt. In de wedstrijd tegen Marokko is echter de verkeerde tactiek perfect uitgevoerd. Rinus Michels had denk ik toch een ander idee over voetbal dan Koeman. Het verbaasde mij ook dat Virgil van Dijk tijdens een interview na de wedstrijd zei dat hij snel naar zijn spelers moest die een penalty gemist hadden, om ze te gaan troosten. Je moet ze verrot schelden, kwam in mij op, want ze verdienen meer dan een paar losse centen en een beetje oefenen is toch niet zo'n probleem. Ook moest ik denken aan de wereldbekerfinale van Feyenoord tegen het Argentijnse Estudiantes in 1970, waarbij de Argentijnse spelers zo boos werden op de scorende Joop van Dalen dat ze zijn brilletje afnamen. De Argentijnen waren geen lievertjes, maar Joop rende achter de boef aan, maar die gaf het brilletje aan een medespeler die het op de grond kapot stampte. Joop van Dalen is niet gaan mismuizen, maar heeft de wedstrijd zonder brilletje uitgespeeld en er is zelfs een liedje over hem gemaakt. Joop moest voor deze wedstrijd 3 snipperdagen inleveren bij zijn baas om het Feyenoord mee te doen en ik weet niet of dat brilletje verzekerd was. Was getekend Barres.

Als de jeugd nog in bed ligt. Een programma voor senioren op Omroep Land van Kuik. Met Jo Naus.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

1966, Armand met Ben Ik Te Min en Goes Bakkoes zong in 1962, Linda. 1965, Petula Clark, Downtown.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

Los Machucambos uit het jaar 1961 met Pepito en Petula Clark zong in 1965 Downtown. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroepland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt ook een plaatje klaar van Corrie en de Rekels uit het jaar 1970. Huilen is voor jou te laat.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK-voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikte de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten, waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat. Met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: En ik ben weer terug van een vakantie. Het was een beetje warm en daarom heb ik tijdens die warme dagen een klein ventilatorhoesje opgelopen. Excuses voor mijn stem. En ik ben niet alleen vandaag. Mijn zoon, Peter van Holland, is ook aanwezig. Wij hebben vroeger een DJ-set gehad. Dat heette de Time Machine. En Tijdloos sluit daar volledig en heerlijk bij aan. En het is een ochtend, zegt Nol Havens, niet zoals hij verwacht had. Dus komt hij hier met zondagochtend.

Een herinnering aan vroeger. 1958. Bierwaren dabei. Ted Harold.

Dat het goedkomen ging, dat geloofde de media. Ik bleef geloven.

Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 5 april. Beugen, kermis. Van 3 tot 12 uur vannacht, Kerkplein 1. Ook is de kermis in Wilberoord. Van 4 uur tot 12:30 vanmiddag op het Sint-Jovenplein. Graven, Smartlappenfestival. Van 1 uur tot 9 uur. Toegang gratis. Diverse koren in de binnenstad. Ook in de tent op het feestterrein Bekaf. Er is van alles te horen. Sint Agatha, Kloostermarkt met workshops, lezingen en rondleidingen. Van 1 tot 5 uur, Kloosterlaan 24. Oplo, Joy and Friends, zanggroep in het openluchttheater De Speeltuin. Blauwstraat 7C, van 2 tot 5 uur. Gratis toegang. Langeboom, zomerconcert van 2 tot half 5. Door slagwerkgroep Dynamic en Harmonieorkest Amicitia en de Maashorse Band bij de Blauwe Bes. Dempseystraat 9, ook gratis. Boksmeer, De Stilte Schreeuwt, Theater De Weijer. De Raadsingel 1, van 2:30 tot 5 uur. Dat is een film. Tickets te bestellen aan €20,50. Kuik, uit op zondag. Met Goeie Volk Smartlappenkoor in het Doehuis, Praktijzerveld 117, van 2:30 tot 4:30. Toegang gratis. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op agenda van het Land van Kuik en of lokale agenda's. U luistert naar verder van Ricky King. En daarna naar Kom Alleen Vanavond. En verkies die welt vuur einde nacht door Avelio Noir. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Met een rugzak vol geluk op weg. Ik hobbel. Teun met een H.

sowieso. En ik geef ze aan mijn kinderen een cadeau. Dus ik hobbel met een rugzak vol geluk.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Geniet van de zondag en maak er nog een mooie week van. En blijf gezond. Na dit nummer van Django komt nog een klein stukje Ma Bellamy van de TZ.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, en
1: een hele goede morgen.
0: Mijn stem kraakt. Dat wil ook maar niet beter worden. Dat komt gewoon door al die ventilators
1: en airco's. Ja.
0: Je wordt er eigenlijk een beetje stroomverkouden van, maar goed.
1: Ja.
0: Goedemorgen, het is vandaag 5 juli. Het is de dag van... Laat ik even kijken. Het is de Nationale Bikinidag.
1: Lekker.
0: Ja, inderdaad. Maar ik weet niet of het daar dan weer voor is. Ja, we komen wel een heel eind van de buurt. Maar het is niet zo tropisch als de afgelopen weken.
1: Nee, maar...
0: Dat horen we straks trouwens ook in het wekelijks weerbericht. En het is de Internationale Dag van de Corporatie. Kijk.
1: Ja, wat moeten we dan mee? Hè?
0: Daarnaast staat de datum bekend om de werkverslaafde van de Nationale Comic Sans Dag.
1: Heb ik ook niks mee?
0: Nee, dat is een lettertype, hè?
1: Ja.
0: Wij gaan vandaag op 5 juli natuurlijk een radio-uitzending doen. Die iedere zondagochtend natuurlijk Perron 4 heet. Op 5 juli, ja. Ik kan ook nog even doorgaan wat is vandaag. Vandaag is ook de dag dat Dolly is geboren. In 1996. Maar
1: wie?
0: Dolly leeft niet meer.
1: Wie?
0: Dolly. Dolly was het eerste kloonschap.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Door de wol gewerkt.
0: Door de wol geverfd, ja. De eerste kloon. Ja, ja. En de geboortedag van Willem Drees, die zou in 1886... zou nou heel oud zijn geworden als hij nog geleefd heeft. Ik heb het niet eens gekleed. De geboortedag van Toos Beumer, die zegt me niet.
1: En deze week was...
0: Topzwemster was ze.
1: Deze week zou André Hazes eigenlijk 75 jaar geworden zijn.
0: Oh, gaan we er ook nog iets
1: aan
0: doen?
1: Ja, dan gaan we iets verdraaien. Dus okay. Ik heb iets meegebracht.
0: Nou, verder is het een beetje komkommertijd, hebben we natuurlijk nieuws en informatie. Geen kranten, want
1: nee.
0: Kees is verhinderd.
1: Ja, we hebben wel een hit en origineel, dan gaan we naar de Beatles.
0: Ah ja, en ik heb eigenlijk een vergeten hit. Zal ik er even dan...
1: Moeten we niet vergeten in ieder geval. Hè?
0: Ja, nee, die hit die moeten we zeker...
1: Moeten we niet vergeten te draaien.
0: Nee. Die moeten we zeker niet vergeten die hit te draaien. Nou, Zal ik er dan maar even aandacht aan besteden natuurlijk.
1: Gaan we dat nou doen?
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ah, ik dacht, waarom niet? Vertel dadelijk waarom.

0: Peter Brown.
1: Inderdaad, we zijn hem vergeten.
0: We zijn hem vergeten, ja. Maar Peter Brown. Wie was Peter Brown? Nou, hij leeft nog steeds, maar je moet hem niet onderschatten. Want Peter Brown, geboren op 11 juli 1953. Amerikaanse singer, songwriter, plaatproducent Brown. Had zelf nog een beetje wat hitjes met A Fantasy Love Affair. Hier in Nederland nooit niks horen. Do You Wanna Get Funky With Me? And Dance With Me? Allemaal niks hier in Nederland geweest. Dit was een bescheiden hitje uit 1980. Stond er op de 21ste plaats 5 weken in. Maar laten we niet even vergeten, want daar hadden we het straks over. Jij had het over Madonna. Maar hij schreef wel, Peter Brown schreef samen met Robert Rance verschillende hits voor Madonna, onder andere Material Girl.
1: Nou, dat zijn niet de minste.
0: Nee, dat zijn niet de minste, toch?
1: Maar inderdaad, straks gaan we nog iets draaien van de nieuwe album van Madonna. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. En gelukkig had ik hem donderdag al.
0: Ah, kijk. Mooi. Wat gaan we draaien?
1: Zullen we even naar... Ja, we zijn de laatste weken, iedere week toch wel, hebben we toch wel een Limburgse plaat erin zitten.
0: Ja.
1: En het leek me mooi om een keer iets, eigenlijk een cover te draaien.
0: Oké, okay, nou.
1: Terug in de tijd. En dat heet dan Terug in de tijd.
0: Ja.
1: En Shaking DJs. En Starco.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: En wel mooi om te horen. Hij wil alleen nog niet.
0: Ja. Moet het misschien even in de andere zetten.
1: We gaan even afwachten.
0: Niks?
1: Nee.
0: Hij wil gewoon niet. Nou.
1: Maar we dan...
0: Doe even
1: Ze hebben de problemen vorige week.
0: Doe even Texas.
1: Het werkt weer niet.

0: Texas. En
1: Play for You.
0: Ja, Play for You. Ja, nou gaan we dan toch een keer proberen, want we hebben nog even een andere speler geschoven.
1: Ja.
0: Het terug in de tijd, terug in die tijd met...
1: Shaken DJ's.
0: En de Starkom.
1: En Starkom.
0: Ja.

0: Oh, ik...
1: Ja, we waren even terug in de tijd.
0: Ja, inderdaad. Ik zat even naar de...
1: Ja, maar dat is wel een heel aparte uitvoering.
0: Verkeerde cd-speler te kijken. Nou, goed, ja, inderdaad. Het is ook een kermis in Wilberdort. Alleen, ja, er staan met diverse dj's als verder toevallig eigenlijk helemaal geen reclame gemaakt. Ook is het kermis in Beuge. Dat loopt altijd gelijk. Ja. En natuurlijk... En,
1: ja, nu komen de kermissen weer één voor één allemaal af, hè?
0: Ja, en ja, inderdaad. Dus kermis, dat is wel weer voldoende te doen. En verder hebben we nog natuurlijk wat allemaal te doen is in Land van Kuik. Komen wij natuurlijk nog allemaal op terug. En muziek van deze dame. Murder on the Dance Floor was wel een van de grootste hits. Maar toch, dit was ook een hitje wat er eigenlijk achteraan kwam. En ook zeker leuk om te horen. Get over you.

0: Sophie Ellis-Baxter.
1: Ja, get over you.
0: Ja. Nog eventjes een mededeling, want aanstaande donderdag, dan is het 9 juli en dan is het in Alderiel Park inmiddels aanstaande donderdag dus in Alderiel Park dubbelfeest. Tijdens de feestelijke bijeenkomst wordt de nieuwe Visit Land van Kuik luchtballon officieel onthuld. En gedoopt natuurlijk, deze ballon kan ook nog de voorganger van. Daarnaast viert Stichting Alderiel Park haar 50-jarig bestaan. Bezoekers zijn tussen 6 en 9:30 van harte welkom in de festiviteit gratis bij te wonen. Nou, hoogtepunt van die avond zijn de mogelijkheid om zelf een ballonvaart te winnen via een gratis verloting. En ook twee winnaars mogen opstijgen natuurlijk als ze het winnen. En ook voor kinderen is er volop vermaak. We kunnen deelnemen aan verschillende specialiteiten van kleurplaten in kleuren en tot van de nieuwe luchtballon. Tot bezoekers genieten van rondvliegende geografische luchtballonnetjes. Ja, van alles is er te doen in het park.
1: Nou, weer drukte van belang, natuurlijk. Hè? Nou, het is een mooi park.
0: Ja, weet je wat ook het voordeel is van zo'n ballon?
1: Ik weet het niet.
0: Je kunt ermee over de muur.
1: Over de muur, ja, dat gaan we doen.
0: Ja, dan gaan we ermee over de muur.
1: En laat nou een klein orkest een mooi liedje erover gemaakt hebben.
0: Ja.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Klein orkest en over de muur.
1: Ja, dan kan je niet gewoon met een ballon over de muur.
0: Ja.
1: Ja, daar kan je alle muur.
0: Gaan we zeker doen.
1: Ja. Je had het over een nieuw album van.
0: Ja, een nieuw album is afgelopen vrijdag uitgekomen. Confession, of ook wel als Confession on the Dance Floor Part 2.
1: Oh.
0: Is het 15e studioalbum van de Amerikaanse zangeres Madonna. En het werd uitgebracht op 3 juli, dat was afgelopen vrijdag dus, via Warner Bros. Het album bedoeld als vervolg op de Confession on the Dance Floor van 2005. We hebben deze keer een uitvoering samen met Martin Garrix, onze bekende Nederlandse DJ.
1: Martin Garrix?
0: Ja. Oh. Dus daar gaan we nou een nummer van draaien. Okay. Komt-ie.

0: Ja.
1: Ja, je kunt dit aandeel van Martin Garrix inderdaad wel horen, hè?
0: Ja, en het nummer heet dan ook Bizar.
1: Ja.
0: Het is ook gewoon bizar, toch? Ja, en dit is... Oh, we krijgen nog iets erachteraan. En dit is dan ontzettend nieuw. Ik ga ook nog iets wat waar op de retour is aan het draaien. Stella Lefty, ze staat op de 40ste plaats in de top 40. Ze staat helemaal onderaan, ze is gezakt. Maar ze heeft er ook al 8 weken ingestaan.
1: Hoor dan.
0: Ja, maar toch, haar hit. Want Stella Lefkowski, zo heet ze eigenlijk. Maar ze wordt onder Lefty genoemd. Is haar artiestennaam. Werd geboren 13 augustus 2002. Dus nog maar een snotneus tegenover ons. En Amerikaanse singer-songwriter. En haar hitje werd gewoon wereldwijd een hit. En heeft ook nog in de top 40 gestaan. En ik denk, ja, ik ga me toch nog even een keertje oppompen. Stella Lefty in Boston.
2: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
3: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, ik kreeg er Roger gratis bij, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Voor
0: dezelfde prijs krijgt u Roger er gewoon gratis bij. Stella Lefty in de 20 Bos. Het is al 8 weken stond ze in de top 40. En ik denk dat diverse radiocollega's daar aandacht hebben gezet. Maar ik denk, ja, laat ik dan nog een keer even oppompen voordat ze exit gaat, toch?
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Gaan we even terug in de tijd, John?
0: Ja, naar de Dave Clark.
1: Ja, dat is eind jaren 60, denk ik wel, hè?
0: Ja, tuurlijk. En dat moet ook op zondag kunnen, toch?
1: Ja.
0: Glad all over.

0: Glad All Over van Dave Clark.
1: Ja, de volgorde maakt niet uit. Ja. We weten allemaal wat we bedoelden en het was een mooi nummer toen dat tijd. En nu nog trouwens.
0: Ja, ja.
1: In de herhaling.
0: Ja, daarom af en toe een sectie tussendoor moet er kunnen, toch?
1: Ja. Ja. We komen even terug op de 75e verjaardag. Hij zou 75 jaar zijn geworden, André Hazes.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ook een hele leeftijd, zullen we maar zeggen. Dus maar hij heeft het niet gehaald.
0: Nee, dus dat is al zo'n 25 jaar geleden dat hij overleed.
1: Kortbij, ja.
0: Ja, want hij was rond de 50.
1: Ja, ja.
0: Dus.
1: Ja, jammer dat hij niet meer is, maar is, ik denk dat er, zei ik laatst nog tegen iemand, ik denk dat er in geen één enkel huishouden, of in ieder huishouden is wel iets van André Hazes binnen, denk ik.
0: Oh ja? Okay.
1: Of op een cassette, of hij had een fotootje liggen, of...
0: Of een cd'tje.
1: Ja, maar gegarandeerd dat er iets is.
0: Oké.
1: Okay. Zeg ik altijd. En zeker met het mooie weer. Ja. Want hij heeft een mooi liedje gemaakt over de zomer.

0: Ja, Robert van Emert en Donnie op de vijfde.
1: Ja, Donnie is er weer bij, want ja. die maakt met iedereen een...
0: Een plaat, ja. Ja,
1: die heet goed voor elkaar.
0: Die Donnie is goed bezig. Nou, ze hebben de 15e plaats, staan ze nu in de top 40. Ze zijn iets gezakt, maar ja, deze plaat doet nog steeds goed.
1: Ploppen de plop.
0: Ploppen de plop, hè.
1: Nou, slokken de slok.
0: Dit is het eerste uur van Perron 4, als het goed is. Dan gaan wij een tweede uurtje verder met natuurlijk muziek en informatie. Het is een beetje een rustige tijd. Herman hebben we ook niks aan te presenteren, want die is even vier weekjes in sabbatical.
1: Ja.
0: En
1: we hebben geen krant.
0: Dus
1: we hebben het een beetje rustig.
0: Ze zullen het alleen met ons moeten doen.
1: Ja.
0: Het moet maar, toch?
1: We hebben niet meer.
0: Nee, ik dacht gewoon de laatste plaat voor het nieuws...
1: Kinkade.
0: Kinkade.
1: Dreams are 10 a penny.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
9: In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
11: Ja, en over enkele minuten gaan we verder met de tweede uur Perron 4 natuurlijk, waar wij nog muziek en informatie voor hebben. Het is wel een beetje rustig Perron 4'tje, maar ja, het mag de praat niet drukken. Tot over enkele minuten.
12: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
13: Come along and have a look. You'll be surprised.
12: www.vakantiejaarmarkt.nl.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja.
13: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
16: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
17: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
18: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
17: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, da war ich dann Cheerio, hä?
1: Ja, we hebben er een extra nummer bij gedaan.
0: Ja.
1: We zijn vandaag een beetje van de map. Ik denk
0: ja,
1: dat...
0: het gaat niet helemaal zoals het gaan moet. Technisch werkt het niet allemaal. En,
1: ik denk dat we missen Herman nou al. We missen ja. Herman nou al. En Kees, want die zouden dus ook rond deze tijd zijn. Nou, wij gaan gewoon verder met twee uur natuurlijk van Bron 4, waar we nog een hit in oors neer hebben. En ook nog heel veel andere muziek en informatie tot de klok van 12.
0: Zo is dat. Dus we krijgen de tijd makkelijk vol, hè?
1: Ja, we hadden nou Cheerio. De eerste plaat was natuurlijk Sunday, Bloody Sunday van U2, die oude gouden hit. En natuurlijk Cheerio van Justin de Wild, ja, die natuurlijk ook een grote nummer 1 hit was. Staat hij nog op nummer 1? Ik weet het niet. Ik heb niet gekeken, maar...
0: Weet ik zo niet precies.
1: Maar ja, dat dus allemaal tot de klok van 12.
0: Zullen we dan meteen een top 40 nummer ingooien?
1: Wat ja, ik vind het best.
0: Heel hoog doet.
1: Ja, dat is goed.
0: Pilee.
1: Oké. Dan...
0: Ja, een soort gospel is het eigenlijk. Dus dan moeten we even onze stempel kwijt. Ja, goed zo.

0: Een zomerse hit.
1: Ja.
0: Zo kun je het eigenlijk wel noemen, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Brengt ons bij het volgende, toch?
1: Het volgende is het hit en origineel.
0: Ja, nou gaan we gaan.
2: We kennen de hit, maar Perron 4 kent ook het origineel.
1: Ja, en dan komen we bij Hey Jude van de Beatles.
0: Ja.
1: Het werd in 1968 geschreven door Paul McCartney, toegeschreven aan Lennon en McCartney als troostlied voor Julian, de zoon van John Lennon,
0: ja,
1: tijdens de scheiding van zijn ouders.
0: Oh, oké. Okay.
1: Vooral het lange meezinggedeelte na na na na maakt het nummer helemaal legendarisch.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar we hebben ook de cover ervan. De meest de beste cover is van Wilson Pickett.
0: Oh.
1: Een krachtige soulversie met gitaarwerk van een jonge Duane Allman van de Allman Brothers.
0: Oké. Okay.
1: Elvis Presley heeft er ook een live uitvoering van gemaakt. En Joe Cocker heeft een karakteristieke blues-rock inspiratie van gemaakt. Ellen Fitzgerald die heeft er een mooie jazz-uitvoering van gemaakt. En The Temptations een soul-uitvoering. En José Feliciano een akoestische inspiratie. En de Royal Philharmonic Orkest die maakte er een grote instrumentale orkestversie van. Dus, maar we gaan eerst even luisteren naar Wilson Pickett en de beste cover van Hey Jude.

0: En dit was dan de grootste cover, natuurlijk. Zo zei je het. Ja, oké.
1: Okay. 1968.
0: Nou, we gaan naar het origineel luisteren natuurlijk.
1: Ja, hoe kan het anders? Van de Beatles. Hey Jude.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.
0: En, ja.
1: Hij wil wel niet doen wat wij willen.
0: Nou, het is een systeem wat heel anders werkt. Maar goed, daar gaan we. Hey.

0: De hits en origineel. En dit is natuurlijk het originele Hey Jude. En zoals Martin het al zei, geschreven voor Julian. Julian Lennon. En die heeft daarna ook nog enkele jaren daarna een hitje uitgebracht.
1: Ja, die heeft ook wel... schiet de naam niet zijn vlucht er binnen. Maar,
0: Much Too Late for Goodbye heette dat.
1: Oh ja.
0: Ja, dat nou, weet ik weer. dat betekent dat we eventjes dit doen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kijk.
2: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.
0: Dan gaan wij naar Suzanne Freek.

0: 9.
1: Ik ontmoet je halverwege. Wat zei je daarnet?
2: Tussen Amsterdam en Bremershaven.
1: Oké, ja. Daar moest ik mijn truck aan de kant laten staan. Want dan nam ik afscheid na zoveel jaren. Ja, omdat jij niet meer voor of achteruit wil gaan.
2: Zo is dat.
1: Nou, dat weet ik toch. Nou, Nederlands product dus.
2: Nou, Suzanne en Freek, ja, ik heb pas naar de show gekeken van hun 14-keer Gelderen Dom.
1: Ja.
2: En ja, dat is helemaal top. Helemaal top.
1: Oh, okay.
2: Ook de kleding, alles helemaal top.
1: Ah, nou,
2: dus dat was prachtig om te zien. Dus,
1: nou, we hopen dat ze nog lang samen blijven.
2: Dat hopen we zeer zeker.
1: Desondanks de ziekte van natuurlijk Freek.
2: Ja, ik denk dat het allemaal een beetje te boven is. Dus laten we het hopen.
1: Nou, en in ieder geval, wij gaan naar een ander Nederlands product. Ze zongen in het Nederlands, toen weer in het Engels, toen weer in het Nederlands. En wat ze tegenwoordig doen, weet ik niet. Maar ze zijn wel natuurlijk een hartstikke leuke band. En dit is wel een beetje van verder terug. Love About It, Raccoon.

0: een hele goede morgen. U luistert naar Perron 4. En als u de koffie nog niet gehad hebt, dan zou het hoog tijd worden om even een bakje te drinken. Want we gaan naar de klok van 12 uur. En dan
1: staat de lunch alweer klaar.
0: Dan staat de lunch alweer klaar. Ja, daar kunnen we natuurlijk ook weer een kopje koffie bij pakken. Ja. Maar dat valt natuurlijk ook weer. Nou, ik heb nog wel even een bak koffie nodig. Ik word vandaag maar niet wakker. Dus maakt ook niet uit. We gaan eigenlijk naar een ouderwetse discoplaat. Ja, echt hoor. Een ouderwetse discoplaat uit, nou moet ik even spieken, uit...
1: 1800.
0: 1800? Nee. God, 1981.
1: Oh,
0: daar gaan we
1: nee, daar valt mee. Nee, is niks van te zeggen.
0: Ja, en toen was er...
1: Steen in het tijdperk.
0: Dat was ook de grootste discohit voor deze man in Nederland. Hij heeft natuurlijk ook nog wat meer gemaakt. Maar hij was alarmschijf in 1981 met dit nummer. Een gigantische hit was het natuurlijk. En ik heb het over Pino Django. En die heeft natuurlijk... hij is niet meer onder ons. Hij is in 2000. We moeten even kijken wanneer is hij... In 2024 al meer als... al bijna 2 jaar is hij niet meer onder ons. 6 juli. Dus dat is morgen. Morgen zou hij dan 2 jaar niet meer onder ons zijn. Pino Django en hij heeft natuurlijk die prachtige disco-hit gemaakt. Ik hoop dat ik hem uit kan schrijven. Maar Quella Idea.

0: Ja. Je kon er niet veel van verstaan, maar je had het over sanitair, dat weet ik wel.
1: Ja, hij moest gewoon heel erg
0: nodig. Ja, en dat is ook heel belangrijk.
1: Hij zocht het sanitair.
0: Sanitair kunnen we niet missen.
1: Nou, we gaan. Jij had straks een Limburgse artiest. Ik heb een Limburgse artiest.
0: Nou, we gaan dan naar luisteren.
1: En de overeenkomst is eigenlijk met de vorige plaat. Volgens mij is het ook van een Italiaans nummer afgepakt. Het heet Felicità van Armano en Romina Powell. Dat was het originele. Maar een Limburgse zanger, die veel met Carnaval deed en Mafkees, Fabrizio, die ook Route Wester heeft uitgebracht. Hij doet ondertussen niks meer in het artiestenleven. Wat hij wel doet, dat weet ik niet. Maar hij heeft ook ooit dit nummer uitgebracht van Felicità, dan zijn eigen uitvoering Chiquis Migda.

0: Ja, eigenlijk heet hij Kevin Kramer en hij komt uit Maastricht. Hij heeft vorig jaar toch nog wel een comeback proberen te maken. Fabrizio, maar een aantal jaren geleden was hij even helemaal klaar met het artiest leven. Hij heeft heel veel in Limburg en in het carnavalsleven en in de dingen.
1: Nou, daar is hij echt populair in Limburg. Hè?
0: Ja, Fabrizio.
1: Ja. Goed te wisten kennen we hier in Brabant ook, want daar hebben we met de carnaval ook wel 100 keer moeten draaien. Dus,
0: Fabrizio Fasolari of zoiets noemt hij. Ja, Kevin Kramer is vanuit Maastricht. En dit was het nummer Chic is mich dat.
1: Ja, en dan zijn we toe aan het...
2: Rivier kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Ja. Nou. Nou, ik moet je eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk wel heel gelukkig van dit weer word. Ja, want voor mij persoonlijk is het gewoon toch echt dat ik het echt... dat ik het echt wel fijn weer vind. Vandaag... Dan tikt de zon, of dan tikt de temperatuur zo'n 22 graden aan. Het is toch volop zon en bijna geen regen. Zal hier en daar een wolkenveldje zijn. Misschien dat hier en daar een druppeltje uit die wolkenveld valt. Maar ja, ik ga ervan uit dat het echt gewoon lekker terrassenweer is vandaag. Heerlijk. Dus en morgen wordt het dan iets warmer zelfs. Dan gaan we naar de 28 graden. Eigenlijk nog best wel goed te doen hoor. Want ja, we moeten dan, het begint dan al warm te worden, maar het valt dan nog mee. Nou, dinsdag ook. Ongeveer hetzelfde weer, zo'n 10% kans op neerslag, dus dat is eigenlijk weinig. Luchtvochtigheid van 55%, dat is redelijk. En ja, toch zon en wolken, welke met zo'n 26 graden. Dan blijft het woensdag toch eventjes wat zonniger. Er komt ook wat meer de zon door en dan hebben we minder kans op wolken en minder kans op regen. En dan halen we zo'n 27 graden en dat halen we de donderdag ook 28 graden. Dat blijft het daarom, maar dan stijgt het toch ook weer. Vrijdag iets meer wolk, autokans op hier en daar een klein buitje, maar zo'n 29 graden. En volgend weekend dan gaan we toch weer naar de 31 graden toe. En dat is dan toch eigenlijk wel weer een beetje te warm voor heel veel mensen van ons. Ja, ik kan er niks anders van maken, maar ja, ik zou de komende dagen gewoon lekker genieten. Want dan is het in ieder geval, vandaag is het in ieder geval heerlijk weer met zo'n 22 graden.
1: Ja, je zou van de winter 31 graden hebben, dan zweet je toch kapot als je sneeuw moet schuiven, hè?
0: Ja, Martin. Ja, inderdaad, met sneeuw schuiven, ja, inderdaad.
1: Kortom, het is mooi weer de week. En,
0: ja, wat moet ik erover zeggen? Dus, we gaan naar... Huey Lewis and the News and Heart and Soul.

0: Joey Lewis en The News en Heart and Soul. En ja.
1: Wij doen het met hart en ziel. Hè?
0: Ja, wij doen het met hart en ziel.
1: Daarom zitten we ieder zondag hier.
0: Ja, ja. dat kun je inderdaad wel zeggen. Dat wij het met hart en ziel doen.
1: Ja, daar kunnen we hem...
0: Ik heb er nog eentje. Kan dat nog? Of...
1: Ja, het kan.
2: Tot 12 uur hoor je per rond 4. Met als conducteuren... Tom, John en Martin.
0: Nou, Tom dan niet.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, want je had Yardbird en People. En Yardbird was volgens mij ook wel van diverse muzikale familie. Maar het was een duo uit Kansas. Ja, Yardbird. Urbanin leeft niet meer. De vrouwen nog wel, maar ze bracht in destijds een mooi hitje uit. En dat heet Don't Stop the Music. En ik ken de clip nog. Met van die poppenkastpoppen werd dat gedaan. Even terug naar de disco. 4:04. Yardbird and People. En ja, echt zo'n vergeten hit. Don't stop the music.

Tot 12 uur hoor je per rond 4. Met als conducteuren Tom, John en Martin.

0: Ja, Demona was dit ook weer. Is het ook van het nieuwe album?
1: Ja, dat is ook van een nieuw album.
0: Oh.
1: Dus ik wou er toch iets van laten horen. Hè? Ja. Misschien wel primeur hier bij Omroep Land van Keuken. Wie weet. Hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Goed, we zijn aan het einde van ons programma weer, John. Het ging toch weer snel.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar niet getreurd, volgende week dan zijn we er weer. En dan hebben we een speciale gast.
0: Ja, inderdaad. Maar even wachten, want nou begint er even iets weer, hier weer raar te doen. Want iets wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Ja, want we zouden nog een afscheidplaat gaan hebben. En ik heb nog een aantal tijd over, maar als je nou...
2: Asloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor...
0: Weet je wat? Installatie. Doe maar lekker heen, hoor. Reclame. Nou, tot volgende week zijn wij gewoon weer terug. We lullen lekker door de reclame heen. Want als ze nou in één keer alles zelf gaat regelen... Volgende week zijn wij terug en dan hebben wij een studiogast René Verrooy. En die speelt ook in de kermis in Wanrooy.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg. En in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

let's play football.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielenbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. Inwoners van de Jan van Daalstraat in Beers zijn teleurgesteld over de gewijzigde route van de Nijmeegse Vierdaagse. De gemeente Land van Kuik heeft de route aangepast om verkeersdrukte te verminderen, waardoor wandelaars dit jaar niet meer door de straat komen. Bewoners missen de aanmoediging en gezelligheid. De gemeente belooft volgend jaar opnieuw naar de route te kijken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Media

strategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: uw terras, oprit Vlonderen en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 21.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say

0: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg. En in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Echo.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg. En in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielenbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg. En in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Davriteniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriteniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriteniek in Kuik. Davriteniek.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Van kerk naar een kloppend hart in Fortemullum, Knellis. Van kerk naar een droom. Welkom bij Omroep Land van Kuik. Vandaag hebben we een bijzonder verhaal uit Fortemullum. Het was ooit een Sint-Corneliskerk. En tegenwoordig is het MFA Knellis. Een bruisencentrum waar verenigingen, inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten. Een project dat inmiddels ver buiten de dorpsgrenzen bewondering oost. Goeiedag Maarten.
2: Dag Henk, goedemiddag. Wat een prachtige introductie.
1: Dankjewel, ik heb mijn uiterste best gedaan. Het is een van de initiatiefnemers, Maarten Ebbe, van de, ja, en de kaarttrekkers van dit project. Maarten, als je nu terugkijkt op alles wat er is gebeurd, wat gaat er dan door je heen?
2: Nou, heel veel. En vooral gevoel van trots. En je zegt het helemaal goed, hè. Eén van de initiatiefnemers. We hebben dit echt met het hele dorp gedaan. En met een mooie club van mensen die daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. En elke dag als ik de Vortem rij, dan zie ik gewoon, dan gloeit het dorpje nog steeds van trots als ze langs MFA Knellis komen.
1: Neem ons eens even mee naar het begin zo. Wanneer ontstond het idee om de kerk misschien een andere bescherming, een bestemming te geven? Sorry.
2: Dat idee ontsproot in 2014. En ik weet ook nog wat de directe aanleiding was. De directe aanleiding was een krantartikel, een column van de toenmalige wethouder in Boxmeer, Willy Hendricks. Een wethouder die onder andere dit in haar portefeuille had. En die schreef, nou, elke kern heeft recht op een volwaardige accommodatie. En nou, wij hadden toen een vrij krakkemikkig gemeenschapshuis, met alle respect. En toen hebben wij een briefje geschreven naar Willy Hendricks. En wij was toen mijn broer. En ik waren eigenlijk degene die daar het voortouw nam. En toen zijn we uitgenodigd door Willy. En die zei van, oké, mannen, maar als jullie iets anders willen, dat kan. En dan kunnen we ook wel in meedenken, maar dan moeten jullie daar gas op geven. En toen speelde tegelijkertijd eigenlijk dat de kerk onder druk stond. Hè. De kerk in Fortum was onderdeel van de Onze Lieve Vrouw parochie. Ja, drie kerken, Boxmeer, Sandbeek en Fortemullum. En ja, ontkerkelijking was natuurlijk overal gaande, ook in Fortum. En eigenlijk was de kerk in Fortum gewoon verlieslatend. En toen hebben wij tegen Willy gezegd, oké, wij zien een kans. Want we hebben een oude locatie in het huidige gemeenschapshuis. We hebben nog een voormalig rabobankgebouwtje waar de jeugd in zit. Wat eigenlijk ook niet echt kan. En we zien een kerk die leeg komt. Laten we daar eens even over gaan praten. We hadden ook nog een kroeg toen. Kroeg Spoorzicht, wereldberoemd in Fortum en omstreken. Waar ja. Ook de eigenaar toen van zei van, ik ben eigenlijk wel toe aan pensioen. En toen zijn we daarmee verder gegaan. Dus zo is het eigenlijk begonnen, 2014. En toen hebben we eigenlijk, ja, als ik achteraf terugkijk, denk van hoe hebben we dat eigenlijk zo kunnen doen? Want toen hebben we eigenlijk met reuze stappen het traject doorgelopen. Zowel qua regelgeving, qua vergunningen, maar ook qua financiën. We zijn daar echt heel goed geholpen door zowel gemeente als parochie als bisdom. Maar ook en vooral door heel veel enthousiasme en ook wel opportunisme vanuit het dorpje zelf. En voor je het wist was het 1 juli 2018. En toen ging de deur open.
1: Ja,
2: dus
1: maar
2: binnen 4 jaar.
1: Ja, maar je gaat als een speer, maar. Je gaat als speer. Want ik denk ook dat veel mensen gedacht zullen hebben van, dat gaan ze nooit voor elkaar krijgen. Wat waren de eerste reacties uit het dorp?
2: Ja, dat klopt. Dat zeg je helemaal goed, Henk. Zo gaat het altijd. Hè. De eerste paar mensen die zien het en die geloven het. En die zien het de toekomst al gloren. Hè. Dus dat was bij ons ook. Dus we zijn met een klein groepje believers begonnen in 2014. En dat groepje, wat we heel goed gedaan hebben, denk ik, als dorp, maar ook als kaarttrekkers, is heel snel de mensen meegenomen van, wat kan er worden? Wat is vandaag? Wat kunnen we morgen misschien krijgen? Hoe ziet dat eruit? En wat moeten we dan allemaal doen? En je zag eigenlijk vrij snel, vond ik, dat die groep van believers groeide. En toen we op een gegeven moment ook wat commitment kregen vanuit gemeente en daar ook de plannen zichtbaar hebben gemaakt, hè, gewoon gevisualiseerd. Hè. We hadden een slimme jongen, die kon daar voor ons een heel mooi 3D-filmpje van maken. Ze gingen mensen nog zien, zo kan het worden. En eigenlijk hadden we vanaf, denk ik, na anderhalf jaar, hadden we zowel financieel draagvlak, maar ook in het dorp heel veel draagvlak. En dat is cruciaal geweest, want als mensen erin geloven, als je gelooft, dan kun je het ook. En toen kregen we de schouders eronder en toen hadden we heel snel een man of 60, 70, denk ik, misschien wel 100 mensen van de 700 uit Fortemullum, die ook zeiden van, we gaan het gewoon doen, meegeholpen, elke dag, elke avond, elk weekend werd er gewoon met 20, 30 man gewerkt. Echt waar, niet gelogen, meer dan 10.000 uur vrijwilliger erin. Ja, en dan kun je heel veel met z'n allen. En zo was het ook dat het uiteindelijk binnen 3 jaar tijd, na akkoord vanuit de gemeente en akkoord van het bisdom, hadden we, ik denk een jaar bouwtijd, hadden we het klaar. Ja, dus achteraf denk ik steeds, hoe kan dat zo zijn? Ja. Dat is wel gelukt.
1: Ja, maar dat was wel, ja, precies, want dat wou ik eigenlijk vragen. Dat was eigenlijk ook een beetje het moment van het gevoel van, het gaat lukken.
2: Ja, ik denk zelf dat moment kwam toen we... Kijk, we hadden vrij snel de gemeente mee. We hadden uiteindelijk ook vrij snel de bisdom wel mee om die kerk te kopen. Want die moest gekocht worden. Hè? En die moest uit de heiligheid ontrokken worden. Dat is allemaal netjes geregeld samen met bisdom en parochie vooral. En het geloof kwam echt toen dat ook allemaal op stapel stond. En we hebben uiteindelijk gekocht in maart 17. En ik denk, dus maart 2017, geopend 1 juli 18. En ik denk dat ergens eind 16, toen was iedereen ervoor dat om alle 723 mensen waren wel overtuigd dat het zou gaan lukken. Dus, en dat heb je nodig. En ja, dan krijg je ook, dat is ook wel gaaf, dan krijg je een heel mooie vibe in zo'n dorp, dat iedereen op zijn of haar manier daar ook de schouders onder stopt.
1: Op het eind krijgen we nog wel een keer, gaan we even terug, hoe belangrijk het is voor het dorp. Maar ik ga er toch even een vraag over stellen. Waarom was het zo belangrijk om dit gebouw te behouden voor het dorp?
2: Nou, een hele terechte vraag. En ook een vraag die denk ik in veel meer kleinere kernen speelt. Fortum is natuurlijk een klein dorp. Jij wonen 700, inmiddels bijna 800 mensen. Toen ruim 700. Als je kijkt, dat elk dorp heeft natuurlijk zo zijn eigen trots. Wil ook graag zichzelf kunnen zijn. Wil ook graag leefbaarheid met hoofdletters schrijven. Dat wilden wij natuurlijk in Fortum ook. Ook wij willen gewoon een verenigingsleven. Ook wij willen gewoon leuke dingen doen. Wij willen ook gewoon onze feestjes kunnen vieren. En rouw en trouw kunnen vieren in het eigen dorp met je eigen naasten. Mm-hmm. En daarvoor is een locatie natuurlijk gewoon cruciaal. Een eigen gemeenschapshuis of een dorpshuis of een MFA. Net hoe je het noemt. Cruciaal voor leefbaarheid. In Fortum stond dat ter discussie. Omdat de toenmalige kroeg Matelief Franse Café Spoor zegt. Ja, die waren gewoon op leeftijd. En er was gewoon geen toekomstbestendigheid voor die commerciële locatie. En toen heeft het dorp al gezien van als wij nou niet instappen en als wij niet zelf regie gaan pakken over onze toekomst, dan komt het niet goed. En dat staat hem vooral op, eigenlijk op drie assen, denk ik. In mijn ogen, in onze ogen, heeft een dorp heeft een school nodig. Hè, want dat zegt iets over de jeugd en de toekomst. Maar een dorp heeft ook een plek nodig waar je als dorpsbewoners, als verenigingsleven ook je feestjes kunt vieren. En ook je verdrietige momenten kunt beleven samen. En dat was de trigger om het zo te gaan doen. En dat is uiteindelijk ook, denk ik, leidend geweest om het op te pakken. En het momentum in Fortum was enorm daar. Toen die kroeg ter discussie stond, toen heeft iedereen gezegd, dit gaat ons niet overkomen, wij pakken gewoon de handschoen op.
1: Oké, dankjewel. Na de muziek praten we wel verder over de enorme uitdagingen van een kerk naar een multifunctionele accommodatie te bouwen.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Welkom terug bij Stichting Wat een Ouderen Land van Kuik. Bij Omroep Land van Kuik. We praten vandaag met Maarten Eppen over het ontstaan van Canillus in Fortemulum. Een project waarvan velen dachten dat het onmogelijk was. Maar uiteindelijk werkelijkheid. En mijn vraag is dan, Maarten, een droom hebben is één ding. Maar hoe begin je aan zo'n gigantisch project?
2: Nou ja, gewoon eigenlijk wat jij zegt, Henk. Gewoon beginnen. Ja. Want zo is het denk ik wel. Ik zeg wel eens graag tegen mensen, als we er nu op terugkijken, van als we toen allemaal hadden geweten wat we nu weten, dan weet ik niet of we er aan begonnen waren. Ja. Maar we zijn eigenlijk gewoon begonnen met veel enthousiasme, veel opportunisme en ook gewoon gezond boerenverstand. Dat kenmerkt, vind ik, ook wel de houding in Fortemulum. Zie ik trouwens terug in heel veel kleinere kernen. Gewoon doen, niet alleen maar zeggen, maar ook gewoon doen en gewoon beginnen. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest waarom het gelukt is. We zijn gewoon begonnen. En wat we denk ik heel goed hebben gedaan, is door iedere keer de uitdaging niet te ver weg te leggen. Dus iedere keer gezegd, over 3 maanden hebben we dit, over 3 maanden hebben we zus, over 6 maanden hebben we dit. We hebben uiteindelijk heel gaaf, we zijn begonnen in 2017. Toen hebben we eigenlijk al heel snel gezegd, we gaan een nieuwjaarsgezegd van de vervaren, gaan we eind dit jaar doen. Toen verklaarde iedereen ons voor gek, want dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. En natuurlijk stonden de stijgers nog in aanbouw zijn, en gingen doeken en dit en dat. Maar het is wel gelukt. En door het iedere keer klein te maken, groot denken, klein beginnen, hebben wij gewoon heel snel meters kunnen maken.
1: Ja, maar je hebt straks even aangekomen, maar je gaat naar zo'n bisschop toe, je moet naar de gemeente toe. En hoe is dat allemaal verlopen? Ging dat moeizaam, ging dat gemakkelijk, heeft het lang geduurd of...
2: Nee, ik denk dat we achteraf heel blij zijn met, toen trouwens ook, maar zeker als ik nu kijk hoe het achteraf gegaan is, heel constructief verlopen, zeker vanuit de gemeente. Wij waren natuurlijk de eerste in de omgeving die dit ging doen, hè? Een kerk kopen en ombouwen naar een MFA. Tegenwoordig is het meer de standaard in veel dorpen, maar toen waren wij echt wel een van de eerdere. Dus er was ook heel veel, we wisten heel veel niet. Ik denk achteraf is een voordeel, want dan je weet niet wat je niet weet, dus dan kun je gewoon heel opportunistisch dingen doen. Dus ik moet zeggen, gemeente heel prettig mee samen kunnen werken. De wethouder, maar ook de ambtenaren, heel prettig.
1: Bisdom
2: was natuurlijk het tussenschakelen vanuit parochie. Hè. Onze parochie, onze Lieve Vrouwenkerk, heeft daar heel goed tussen met ons samengewerkt. Want het kerk was uiteindelijk eigendom van het bisdom. Uiteindelijk heeft wel even geduurd, moest een beetje wrikken, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat wel tot een goed einde gekomen. En hebben we met name met een parochie op een hele fijne manier dat kunnen invullen. Dus zoals eigenlijk binnen een half jaar was dat geregeld.
1: Dan heb je nog de financiering natuurlijk. Want ja, dan denk ik, ja, ik ken je al een beetje. Maar dit gaat als nooit lukken. Dat is voor mij nooit in je hoofd opgekomen.
2: Nou ja, we hebben eigenlijk heel snel tegen elkaar gezegd, we gaan dit gewoon doen. En kijk, tegenwoordig zijn de kosten anders en zijn ook de bedragen anders. Hè, die er worden ingelegd, ook vanuit gemeenten en andere partijen. Maar wij zijn begonnen met, schrik niet, 350.000 euro was de toezegging. 350.000 euro was de toezegging die we kregen vanuit de gemeente. Eerst 2,5 ton, toen hebben we nog een keer ingesproken bij de gemeenteraad, kregen we er nog een tonnetje bij. De 3,5 ton was ons startkapitaal. Ja, als je dat tegenwoordig zegt, dan is het op voorhand kansloos. Wij hebben toen tegen elkaar gezegd, oké, daar hebben we nog wel wat te doen. We hadden ongeveer 1 miljoen nodig, dachten we. Dus we hebben daar uiteindelijk met heel veel fondsen, heel veel partijen, heel veel lokale partijen, maar ook in de regio, Rabobank-achtige Prins Bernhard Fonds, Cultuurfonds, daar hebben we heel veel geld bij elkaar gegooid. Dat ging eigenlijk vrij voorspoedig. En we hebben uiteindelijk, denk ik, onze allergrootste winst is geweest gewoon de inzet van eigen vrijwilligers, van ondernemers. We hebben daar de lokale ondernemers en die hebben heel veel in Fortum.
1: Dan mag ik even op inhaken, Maarten. Dan heb ik het zo staan. Er zijn uiteindelijk 10.000 vrijwilligersuren in Canillus gaan zitten. Wat heeft jou er in het meest geraakt?
2: Nou, die 10.000, dat klopt wel ongeveer, denk ik. Tot toen, hè, tot de opening op 1 juli. Want we hebben daarna doorgeteld. Ik denk dat het inmiddels keer 2 is, hè, dat meen ik serieus. En nog steeds wordt er elke week gewerkt door heel veel mensen vrijwillig. Maar wat mij geraakt heeft, is het feit dat het gewoon door de alle lagen van de bevolking heen liep. Dus iedereen heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen. De mensen in die, zeg maar, de dertigers die met spierballen, zeg maar, de vloer eruit getrokken hebben. Maar ook iemand die de koffie zette. Ook iemand die de handdoeken deed wassen. Ook iemand die dit en die dat. Ook iemand, vrouw Wolters, dat is inmiddels, zeg maar, de soort van belichaming van Canillus geworden. Hè, van hoe kun je vrijwillig werken. Een vrouw die inmiddels 100 is geworden, hè, afgelopen mei in mijn hoofd. Die elke week op zaterdag 2 taarten bakte. En samen kwam met haar dochter, stuurde ik hem. Elke week kwamen er 2 taarten naar de vrijwilligers. En dat doet ze tot op de dag vandaag nog steeds.
1: Geweldig.
2: Op de woensdagavond, want er werken er steeds 8, 9, 10, 11 jongens die dan werk vrijwillig doen.
1: Ja, dan hoef ik mijn vraag eigenlijk niet meer te stellen. Want is er een verhaal over vrijwilliger dat je altijd bijgebleven is? Nou, die heb je eigenlijk al verteld.
2: Ja, ik durf echt te zeggen dat dit soort dingen doe je echt met het collectief, hè, met het dorp, maar ook met de mensen die echt ook inzet plegen, hè, die ook echt vrijwillig dit doen. Zonder vrijwilligers was het toen niet gelukt en was het ook vandaag niet gelukt om die tent, om MFA Knitters gewoon draaiend te houden. Met alles wat we doen, hè, primair vrijwillig en primair voor verenigingen, ja, dan heb je gewoon heel veel vrijwilligers hier nodig.
1: Heb je wel een spannend moment gehad tijdens de verbouwing? Denk van, oei, als dat maar goed gaat?
2: Nou ja, ik vind alles is relatief, hè, dus als vandaag niet lukt, dan lukt het morgen wel. Dus ja. Dat is wel een beetje de grondhouding hoe wij er naar gekeken hebben. Maar ik denk als je dit bijvoorbeeld zou vragen, we hadden ook een bouwpastoor, hè, zo noemden wij die. Hè, dat is helemaal een van onze lokale ondernemers die heel erg actief is in de aannemerij. Ja, die heeft wel eens een paar keer, denk ik, 's nachts gedacht van, komt dit wel goed? Ja. Maar dan is het ook wel een beetje van, even nadenken, even een stapje terug, 2 stappen vooruit. Dus we hebben denk ik nooit met de hand in het haar gezeten om te denken van, dit komt niet goed. We hebben altijd weer gezocht naar een oplossing.
1: Oké, nou dan gaan we weer een stukje muziek luisteren en dan komen we daar terug. En dan zometeen gaan we kijken wat Knetters vandaag betekent voor Forte Mullum en voor het landverkuik, want daar heb je nog een aanvulling op, hè?
2: Yes.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Welkom terug bij Stichting Welzijn Ouder Landverkijk, bij Omroep Landverkijk. We zijn aangekomen bij ons laatste gedeelte van ons gesprek met Maarten hebben over Kennelis in Fortemulhem. Een initiatief dat inmiddels door veel dorpen als inspiratiebron wordt gezien en gaan ook bekijken. Maarten, we hebben al heel veel gehoord over Kennelis. Inmiddels is Kennelis niet meer weg te denken in Fortemulhem. Had je dit zes ooit durven te dromen?
2: Heel eerlijk, ja. Ik denk wel dat wij snapten toen het moment daar was van dat er iets moest gebeuren. Hè, van het gemeentehuis, Café Spoorzicht.

0: Het dorp heeft meer verenigingen gekregen. De leefbaarheid is absoluut toegenomen. Je ziet ook dat het dorp aantrekkelijker is geworden voor mensen om daar te komen wonen. Hè. Afgelopen 3 jaar zijn er meer dan 50 woningen opgeleverd. Hè. Dus de snelst groeiende kern in Land van Kuik in procenten gemeten. Ja, dat komt voor een deel, niet alleen maar door een deel. Weet ik zeker doordat Knillis doet wat het doet en echt het hart is van het dorp.
1: Ja, jullie hebben al veel bekendheid in het Land van Kuik. Je ziet ook dat er diverse mensen komen die ook zo'n project willen starten.
0: Ja.
1: Komen die vragen ook uit het dorp? Zijn er mensen die komen vragen hoe jullie het de een en ander uitgezet hebben?
0: Ja, heel veel. En dat is ook fijn. En wij staan er ook altijd voor open. We delen echt alles. Hè. We zijn wat dat betreft maximaal transparant. Niet dat we alles beter weten, maar we hebben wel natuurlijk een hele keer het traject doorlopen. En iedereen moet het op zijn of haar manier doen. Maar ik denk dat wij de afgelopen jaren meer dan 60, 70 clubjes op bezoek hebben gehad vanuit vergelijkbare projecten. Sommigen waren zeg maar, uit Gelderland, uit Brabant, Limburg. En die komen gewoon kijken om inspiratie op te doen, te leren van onze fouten. En wij delen dat allemaal. En dan zie je wel dat is ook leuk om te doen. Want dan kun je andere mensen weer een klein beetje op gang helpen. En iedereen moet het vervolgens proberen te vertalen naar zijn eigen locatie.
1: Nou, je hebt al een paar keer aangegeven. Want jij vindt het wel heel erg belangrijk. Want een advies die jij waarschijnlijk al een klein beetje gegeven. Hoe belangrijk is dat je zo'n voorziening in het dorp hebt?
0: Ja, in mijn ogen is dat cruciaal. Voor kleinere kernen, hè, gemeente Land van Kuik, waar wij onderdeel van zijn met Fortum, 33 kernen. Kijk, bijzondere gemeente hè, met heel veel kernen, maar ook relatief kleine kernen. Je ziet gewoon dat leefbaarheid in het algemeen, dus gewoon zorgt dat mensen ook gewoon prettig kunnen leven, fijn kunnen wonen, ook zakelijk te kunnen doen, maar ook gewoon hun eigen ding kunnen doen, hè, qua privé, qua verenigingsleven, qua activiteiten, qua rouw en trouw, dat allemaal kan gebeuren. Ja, daarvoor is in mijn ogen een dorpshuis een centraal punt, is cruciaal. Als het kan met de horeca is dat natuurlijk meer dan prima, misschien zelfs is dat ook heel fijn. Maar als je dat niet meer kunt, omdat het dorp dat te klein is, dan is een locatie à la Knillis, maar dat geldt straks ook voor dorpen als Groeningen, het geldt voor dorpen als Holte, Stevensbeek, Wilberdoort, Landhorst, het geldt voor heel veel plekken in onze gemeente wat dit cruciaal is om uiteindelijk ook zeg maar, onderdeel te blijven van een leefbare en bruisende kern.
1: Ja, we hebben inderdaad 32 dorpen, één stad, 33 ja. Hè? Ja. Dus dat betekent, en je zegt er zijn 22 dorpen die onder de 2000 inwoners hebben.
0: Ja, daar hadden we het net in ons voorgesprekje over. Het zijn er overigens iets minder, maar de helft van de gemeente Land van Kuik zit inderdaad onder die grens.
1: Ja.
0: En nou, we hadden er straks ook even over. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de gemeenteraadslid mogen worden in Land van Kuik. Verkozen bij de verkiezingen in maart, jongsleden. En dat was eigenlijk nog niet eens misschien wel mijn absolute ambitie. Maar ik ben, tenminste eerder niet, maar ik ben eind vorig jaar getriggerd door het feit dat er toen wat discussie ontstond over de ruimte die een park commerciële locatie krijgt om ook in kleinere kernen feesten van persoonlijke aard te vieren. Hè. Dus voor mensen zoals ik die uit het dorp komen, of mijn moeder, of de verenigingen die het sowieso al mochten, maar ook mensen die daar hun eigen bruiloft willen vieren, of andere activiteiten. En gelukkig is dat recent, vorige raadsvergadering, is dat in de huidige, of in de nieuwe APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, is dat weer mogelijk gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. Want dat was een van mijn drijfveren om ook in die politiek te stappen. En gelukkig hebben mensen mij daar ook dan voor gestemmen gekregen om dat überhaupt te mogen. Maar daardoor zie je wel dat er weer wat meer ruimte komt in die kleinere kernen, in die kleinere parkcommerciële locaties, om dit ook te blijven doen. En daardoor blijft in mijn ogen de kans op leefbaarheid in kleine kernen ook meer geborgd.
1: Dus je maakt je eigenlijk ook een beetje hard voor die kleine dorpen, dat die zeker zo'n AFM MFA erin hebben?
0: Ja, dat is een van mijn persoonlijke drijfveren. Ik geloof heel erg in kleine kernen en in de kracht van het dorp en ook in de kracht van samenwerken en vrijwilligers in kleinere kernen. Dat was voor mij de reden om toe te treden tot team lokaal en uiteindelijk ook daarvoor in de gemeenteraad te mogen plaatsnemen. En ja, mijn speerpunt daarbinnen is laten we zorgen dat we ook de balans houden tussen grote en de kleine kernen. Hè? Want gemeente Land van Kuik doet het met 100.000 inwoners, 33 kernen inderdaad. Maar we zijn erin allemaal even belangrijk. En kleine kernen hebben ook recht op voorzieningen en ook recht op leefbaarheid. Tuurlijk binnen de mogelijkheden, maar een school en een dorpshuisachtige invulling met een parkcommerciële bestemming is in mijn ogen cruciaal voor leefbaarheid in de kleine kern.
1: Ik kan het niet laten. Ik ga een keer even terug naar Knillis. Hoe kom je de naam Knillis? Dat wil ik eerst zo.
0: Ja, dat had je kunnen bedenken, denk ik, Henk. Maar je weet misschien als je Fortemulum een klein beetje kent. Je zei straks in de inleiding. Fortemulum had ooit twee beschermheiligen. De ene was Sint Hubertus en de andere was de heilige Sint Cornelius. De kerk heet ook de Sint Corneliuskerk. De hoofdstraat heet ook de Sint Corneliusstraat. Als je nou een beetje dialect begrijpt en je verpassert Sint Cornelius een beetje naar het knauwende Fortumse dialect, dan wordt het al heel

0: Dat staan Knillers. En daarom is het Knillers geworden. En dat is achteraf een hele goede naam gebleken, want iedereen omarmt inmiddels die naam. En als je in Vattem zou rijden en je kijkt op het plein voor Knillers, dan is daar een kunstwerp gebouwd. Dat is recent geplaatst en geopend trouwens nog door wethouder Willy Hendricks als dank voor haar bijdrage. In dat kunstwerk zit ook de heilige Sint Cornelius heel mooi verwerkt. Dus dat is heel mooie verwijzing naar de naam van Knillers.
1: Alle reden om eens een keer even naar Fort en Mullum te rijden. Want daar hebben ze een mooie weg aangepast. Dus,
0: prachtig dorp. Ja. En ook heel mooi om te komen kijken. Midden in het dorp, kan niet missen.
1: Ja, nee, klopt. Zijn er nog dromen voor de toekomst van Knillers?
0: Nou ja, dromen zijn er altijd. Wat wij hopen is dat we vooral kunnen blijven doen wat we vandaag doen. Dus zorgen dat we er voor iedereen zijn, hè? Jong en oud. Want we hebben echt heel veel activiteiten, ook voor de KBO-achtigen, maar ook voor de jeugd. En ook voor de vanuit de verenigingen. Dus dat gaat echt alle kanten op. Dat is denk ik cruciaal, hè? Dat we voor iedereen de plek blijven waar je ook je activiteit kunt vieren. Waar je ook verdriet en vreugde kunt beleven. Want dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, en we hebben nogal wat ambities om het verenigingsleven wat beter te ontzorgen. En nog wel meer dingen te doen. Maar als we het kunnen doen zoals we het vandaag doen en de afgelopen 8 jaar. Dan ben ik mag vandaag voorzitter zijn. Dan is deze voorzitter daar heel erg trots op. Dat we samen met ons bestuur en al die vrijwilligers. Zijn er meer dan 60, hè, die vandaag nog steeds actief zijn. Dat we dit kunnen doen met en voor ons dorpje Fort en Mullum.
1: Stel dat er iemand over 15 jaar vraagt, wat is Knillers eigenlijk? Wat hoop je dan dat ze zeggen?
0: Nou ja, over 50 jaar dan is de kans zeker niet meer bij die vrij reëel.
1: Ik ook niet.
0: Dus ik hoop dat ze dan zeggen van, goh, dat hebben die mensen in 2014 goed gezien. Dat er een mooi kloppend hart is in het dorp van Fort en Mullum. En dat er nog steeds dan het kloppend, bruisend hart is van een dorp die nog steeds leverheid met hoofdletters schrijft. En waarin inwoners, verenigingen en leverheid hand in hand gaan.
1: Heb jij nog iets toe te voegen over politiek? Heb je al een beetje gehad, hè, omdat je erin zit? Wou je daar nog iets van vertellen? Of zeg je van, dat heb ik eigenlijk gezegd, Henk?
0: Nee, politiek. Ik denk dat we als gemeente, ik ben blij dat we als teamlokaal onze bijdrage kunnen leveren aan vooral leverheid en balans in deze gemeente. Dat we ook een lokale belang, het teamlokaal, dat we dat ook op een goede manier kunnen inbrengen in het totaal. Dus dat vind ik fijn dat ik dat kan doen. En verder, ik vind het leuk dat ik met jullie even dit verhaal moet delen. Want Knillers, het is een wonderlijk verhaal, maar het is ook een heel mooi verhaal.
1: Is dat misschien ook je eindwoord? Of zeg je van, nou, als je, als je nou één zin maakt en je zou zeggen van het hele avontuur wat je meegemaakt hebt, wat zou je dan zeggen? Wat zou die zijn?
0: Nou, ik denk dat ik dan zo ik hou van muziek, hè. Dat weet jij sowieso. Ik hou ook van Nederlandstalige muziek. Kijk, Marco Borsato zingt in een van zijn grootste hits, de meeste dromen zijn bedrog. Heel vaak is het ook zo, maar als ik de droom van Knillers terughaal naar nu, inmiddels bijna 15 jaar geleden, dan zie je wel, vaak zijn dromen bedrog, maar als je maar genoeg gelooft in je droom, dan komen de mooiste dromen ook uit. En dat is wat hem gebeurt.
1: Maarten, hartelijk dank voor je komst naar de studio van Omroep Landverkijk en voor het delen van de inspiratie, het verhaal van Knillers. Een verhaal over visie, samenwerking, vrijwilligerswerk en vooral over wat een dorp kan bereiken als mensen samen de schouder onderzetten. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heeft u dit gesprek gemist of wilt u nog een keer terugluisteren? Dat kan altijd bij Omroep Landverkijk. Zondagmiddag om 5 uur en we zijn er op dinsdagavond om 7 uur.

0: goeiedag, Mietje.
1: Ja, goeiedag en goeiedag, Martien natuurlijk. En al diegenen die zitten te luisteren.
2: Ja, precies. Nou, we hebben mooi weer gehad. Je hebt een vervelend dingen gehad de afgelopen weken. Maar het is Nederland zelf te verloren. Dus het zijn moeilijke weken geweest, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Maar vandaag is het toch ook voor Boksmeer iets bijzonders. Want buurtvereniging Boksmeer West, die bestaat 80 jaar.
2: Oh.
1: Dus net voor degenen die niet weten, ja, ik vind het toch, die hebben zich 2 jaar na de oorlog als buurtvereniging opgericht.
2: Ja.
1: En moeten kicken, nou vandaag vieren ze dan het feest tussen 80 jaar bestaan.
2: Toen had jij 3 jaar of 4 jaar?
1: En even kijken, toen was ik 80, ja, dat was voor 2 jaar terug.
2: Ja. Nou, leuk man. Hey, ik ben benieuwd. Brandbos.
1: Ja, ik dacht nou, toevallig troffen we van de week nog een paar collega's, oud-collega's van Loet. En die gingen nog iedere week biljarten. Ik dacht, laat ik daar eens wat van doen.
2: Leuk.
1: Dus biljarten. 1 keer in de week treffen ze elkaar. De 55-plussers. En een enkeling zelfs 80 jaar. Ze speulen om de punten op het groene laken, de karambols die ze moeten maken. Verwrongen het gezicht, bibberend de hand, dik van rood of overband. En rolt er een bal in de verkeerde hoek, dan wordt er gezucht, gemopperd, soms gevloekt. En de toeschouwers, die verdoen hun tijd met verhalen over ziek zien, doodgaan of erfelijke kwalen. En de schoene mop, dat mag op zijn tijd, dan wordt er gelachen. En dan hoorde roepen, stilte jongens, wedstrijd.
2: Leuk. Ja, ja, dat is inderdaad zo. Dus heel erg leuk, Mientje. En ik zou zeggen, nog een hele fijne week. Want het wordt weer mooi weer.
1: Ja, jullie ook. En precies wat je zei, geniet van de zon en tot volgende week.
2: Hartstikke fijn. Dankjewel, tot ziens.
1: Houdoe.
2: Dag.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Klusbedrijf JSW.
6: Klusbedrijf JSW.
5: De nummer 1 in Ecoland.
6: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
5: Klusbedrijf JSW.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan vier inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. Twee andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. Drie van de vier zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville.

0: From Waco, Texas, James Hand with a little bitty slip. Hi country folks, welkom bij de 1805 te Nashville. Een trein vol traditionele country, back to back, wekelijks voor op land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, all on board. De tweede country song, Cold for Chicken and Biscuits.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

En je hoorde Coldford met Chicken and Biscuits. Allison Krauss en Union Station. En die komen van Illinois. Mama Cried.

En dat was de First Coast Bluegrass. De First Coast Amelia Island, Florida. Daar komen ze vandaan. De volgende, die komen uit Syracuse, New York. Of de volgende, hij komt daar vandaan. Jeff White, Six White Horses.

Jim, Jesse en de Virginia Boys van Carfax in Virginia. En die hoorde je met Are You Missing Me? We gaan naar Crossfield, Texas. Curtis Potter, Sweet Memories.

Van Tulsa, Oklahoma hoorde je Joe Diffie met There Goes the Neighborhood. Van Oklahoma naar Spalding in Nebraska. Jim Glazer, When Will It Be My Turn?

En je hoorde Curly Putman van de staat Alabama met That Runaway Woman. En we gaan naar Josh Logan van Kentucky. Dead and gone, zoals de sheriff in Anderson County said when they found a woman with 22 bullet holes. Man, is she dead. En Josh Logan gaat het zingen. Dead and gone.

Josh Logan, Dead and Gone. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde vol traditionele country, back to back. Mijn naam is Jonas Vrom op Land van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En we nemen afscheid via Tim Holcomb en zijn trainsong.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Zo, een goede avond. We zijn er weer. 2 uur lang. We begonnen met Cokewoman, Justin on the Corner. Een plaat uit de jaren 80. Is 9:07 op zondag 5 juli 2026. Lekker. Het is niet zo warm gelukkig. We gaan zometeen bezig aan luisteren.
1: Je weekend goed afsluiten? Dat doe je met Van Soest op de bank.

Ja, prachtige plaat van Hubert Homeless. Wat een mooie naam. Ja, we gaan even kijken. Frank Boeij, hè? Oud plaatje, Kronenburg Park. En volgens mij woont Frank Boeij nog die kant op van Nijmegen, dacht ik. In Bikkenbergen, maar... Zou ik het even op kunnen zoeken? In ieder geval, mooie nummer. Toen in de jaren 80, de Frank Boeij groep.

0: prachtige nummer van Raccoon Water. Plaat 2007, afkomstig uit de provincie Zeeland. Komen deze band vandaan. Raccoon onder leiding van Bart.
1: Het is weer zondag. Tijd voor met Van Soest op de Bank.

0: Ook zo'n lekker plaat uit de jaren 80. Zometeen We Are The Young van Den Hartman. We kijken in 1985, dan komt de volgende plaat. Een nummer eigenlijk. Ik las ergens dat hij niet meer leeft, deze genre. Maar de muziek blijft mooi. Zeker als je in de jaren 80 opgegroeid bent met top 40. Dan luister ik vroeger als kind al naar. En had je ook nog een andere lokaal. Ik weet niet of het lokaal was, maar ik weet niet of ik het mag noemen. Vroeger luisterde ik er ook wel eens naar. Naar die zender. Maar is tegenwoordig niet meer. Is tegenwoordig internetradio. Maar daar luister ik vroeger ook heel vaak naar. En daar heb je een beetje de muziek van. Die muziek dan weer uit die tijd kwam, maar goed. Den Hartman, man, wie had de jongen, maar eerst even deze.
1: Dit is Relaxen met Van Soest op de Bank. Omroep Land van Kuik.

0: Hurts to be Hurt van Gene Vannelli. Even kijken, ook plaat uit 1985. Heerlijke muziek. Zometeen Left 42.
1: Rob van Soest, Omroep Land van Kuik, met Van Soest op de bank.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Welkom terug bij deel 2, laatste deel. Mellon en Killish. 8:05 op het land van Kuik. En we gaan verder met muziek. Maar eerst even dit.
1: Je weekend goed afsluiten.
2: Dat doe je met Van Soest op de bank.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. En zometeen Simple Red, 113 Years. Het is nog steeds zondag. Je luistert nog steeds met Van Soesterbank tot 9 uur met leuke muziek. De jaren 80, jaren 90. Zo'n beetje Nederlandstalig. Wordt een beetje bij op de zondagavond. Het is jouw afsluiting van het weekend.
1: Het is weer zondag. Tijd voor met Van Soest op de bank.

Ja, volgens mij gebaseerd op een film. Michael McDonald, een sweet film. Zometeen naar Chrissy Burke en The Lady in Red. En daarna nog andere leuke muziek voor jou. Klaar liggen op jouw Radio Zondag. Onder van Kuik.

Ja, ik dacht, ik leuk doen toch. Frisse Sissel als ritme. Het Songfestival, jaren geleden hebben ze meegedaan. Ze hadden volgens mij ook twee zussen bij elkaar. Toch even terug in de tijd met Dan de Munk. En uit de film Op Hoverzegen, Ratsmodee. Gaan we even luisteren, ook een mooi plaat. Gaan we even luisteren. Daar komt hij, Dan de Munk. Plaat, of muziek uit die tijd. Dit is een song van de film, ja. Gaan we lekker naar luisteren. Ratsmodee.

Ja, dat waren de Human en de Human League. Met de Human uit 1986 kwam deze plaat uit. Een Nederlandse top 40 toen. En, ja, lang geleden, toen kocht ik nog, kon je nog top 40 halen, dat weet ik nog. En toen was ik al een beetje bezig met muziek. En dan streepte ik de muziek door die ik minder vond. En muziek die ik goed vond, een kruiszet karakter. Zo ben je eigenlijk een beetje begonnen met de muziek. En nou ben ik al volgende maand al 31 jaar DJ bij de radio. En we hebben nog steeds onze zin, toch? Ja, het is nog steeds leuk om te doen. En ik hoop nog jaren te mogen doen. Om lekker muziek te mogen maken, of draaien eigenlijk voor de radio, voor alle luisteraars. Buiten doopzintonus en daar verder de omgeving. En er zullen heel veel mensen luisteren naar mijn programma, ook sommigen misschien niet. Maar dat geef ik ook niet. Straks We Just van Moses, maar eerst deze mooie plaat. Van Bronsgebied.

Ja, we gaan langs met naar de klok van 9 uur. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de appjes, bedankt voor de gezelligheid. Met Moses en We Just. Volgende week zondag ben ik weer tussen 7 en 9. Met Van Suterbank. Fijne dag morgen, nog fijne zondag. Geniet van het mooi weer. En wees bereid voor de hittegolf die gaat komen. Maar toch eens gaan, vooral eens gaan doen en goed drinken. Tot volgende week. Houdoe.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Trustbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam... met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queensland spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middag schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8.30 uur en 17.30 uur worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielerbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielerbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.